dan een rooie robijn, wat helder hier kan skyn, wat môre oggend stil weg, oor die horizon verdwyn. Saad word so sonneblom, in die nacht word telkens dag, oor een wereld hier wat oer en oud op reensiening wag. Die karoo word een psalm, wat die vlakte stil, stil sing. Jy sal hoor as jy net luister, dis een lied.

Wees gegroet en welkom bij ons wekelijkse saamluister naar kerk en kathedraalmuziek met ander mooie geestelike melodieën en spiritual soet tussendeur. Aan u, o God, my dankgesange is in die liedboek van die kerk opgeteken deur Chris Lambrecht. Ek open vandagse program met die koor van die Hoërskool Waterkloof wat dit sing.

Dit was Aan U, O God, My Dank gesange, gecomponeerd door die Nederlander Herman Bruining met Afrikaanse woorde door Attie van der Kolf. Die koor van die Hoërskool Waterkloof onder leiding van Gisela de Villiers het gesing en de orgelbegeleiding was door Gerrit Olivier. Ek kan nooit verkeerd gaan met die insluiting van die bekende keerspel van Walliese gesange in Loof die Here nie. Hier is die Walliese bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese koor en orkest.

Die Boulevard harmoniste het Groot is die Heer gesing. Die dirigente orrelis was Gerrit Jordaan. O Lord, how shall I meet thee? Is een lied van Johan Kruger. In Duits is dit Wie soll ich dich empfangen? En dis 'n kontratenor en strijkkwartet wat het uitvoer.

Uiteindelijk de gate ook in wat premier ja hij gaat one alleen Wendy kan hij zijn gate ook je planning ik ga niet kunnen gaan kamsen wat doen man ik ga kam tik de gate tussen ook het risico kan hij de game goed condition dan ik fascine nu kan hij tik de gate waar rapie ik ga gaan pols je een hen nakam kan je de game Pretoria ke Loftus First field aya kambo kunan de gitu an nga fer inak de rugby kampioenskap agang ngum ke kambo ya n yin hetik de gya wap in a ton ka hetik de gitu ngi ala 5 and 4 tak 19 ke ngum agang ngum fasin ke tournoi ya n aya chongon yin he khabitam ni gya wa sax ka se gya khamso a derben ay kunag hispanika he gya wan zebros ka hetik de gitu ngi wena yi ke 54 19 kin akan hong kolasi kan hit the gig in gyalan saks ka se agya khamsung oi lasting kan hit the gig on hit the gig gwa tin de aka play ki kin kan hit the gig wan fer yanak de rugby championship aka gan wom chang hum yi un hiya akhiri ai fasi de gem chola diwit the gig wa ne khiri kham jadira gya samtang hum ke iska fm

0: Ya tio tera para kianim
1: a extra FMP.
2: Tino ana te ngasika klaisa kiani mdi mutetu ane kiani mdi kwenye kicha tin ta irita kiani ane a. Nito te kama kika wadaka kika City of Hope kere ane kwenye ja tu ana te swere ma. Nute kiani kwenye kwa kwa kwa te dara kwa te bisongo ka zumba ama City of Hope kere kikungo kuman ama kibori ya kwa kwa kwa nu am tade dara nu ama kama kere kwa kwa ta te ane ngasika kwa kwa kwa swere ma ako. Nga kama siki platin ten bonga ntema kha kwa kwa anta kama uko kere kikungo tabe nu njiga kwana jiga kene mqiso ngwa kwana hena ko qasen ka kwana he
3: comes you come ka kama xka fmcg to darade jo kungu no riano nduveta
4: market wardi kona creek of arden and that hey that here and we are evil so anita he oh meno ngim ngwara ta ko meta ata hesen so ata he Anisa Anisa kare khutan Anisa nika he tiamu khosi ya khata so nika he ata hesin tate anka to ke hem tui khama a nim chanem te ukoma khoma a wo ke he akha kwana me khom ke kitiya a ta khono nima khato kha kham khete ya kuyeki Hallelujah. So there are God. Chanima. To echo. Cha sui sa. To anje chanima cha sui. To anje chao ke he cha kuen. Chanima cha kuruna. So there are God. So there koma go nebukaneser musupie. Nta nebukaneser musupie herita. So a musupie. Anesa. Anesa. Tiki. An huwa ahinyati. Anesa tiki understand yati. So can him play, eh? Come a sweet queer. So I tell baby, I have to take care of them. Can him a queer, sweet yak? Quiet ayaki. Now look, can him a moon. Mita now come sweet at a sweet city. Now, ta come yava, oki quiatri. And yet, come yava, oki sapuyatueno. Ta can him a turuna. Do and yet, can him a turuneka. Tassi aunt, where? Can it sit in clever night, the dear woman, Nikwane, Tapotamu Supish Natuin, Sata, dear? So take Pomago, Dilkone, Nebuchadnezzar, Havana, Susin, or Hirita. Amen. That is the drum, but eight, Quenan, Nebuchadnezzar, Kahati. Let it know for May 8, Belsasa. Van Hiel Rathever and May Quenan Creek is in start on that for May 8 lane. Jy is daartoe in staat, want die gees van die heilige gode is in jou. Toe het Daniel ook genoem Belsasar, een oomblik verstom gestaan, verbuister deur sy gedagte. Die koning het vir hom gesê, moenie dat die droom en sy uitlig jou ontsteld nie, Belsasar. Daarom nie so vroeg aan te gaan, maar sê in my kudino, Daniel, dat kan gees na wat te, wauw. Jam kwen bi chanem kare khatam hom yoma. Hallelujah.
5: Amen.
4: Chua khuwa ta anu, anisa Daniel ma. Akham swere ma ure Daniel. Mi sukri, akham ata te swere ta Daniel. Mim, am chanem ma Daniel ki te ma. Daniel ma supi na ko agre. Mi sukri, ngiki kuma. Han Daniel, mkaya si na hapa te, wow. Jam kwen bi si na te mo. Takon akham na Daniel. Hiyo misukuri ya cha akunga to cha swere maja sakati Mara cha swere hiyo misukuri Chwa taka maanisa tunu kare mtu hama kum Ndewa misukuri ya misa kia ate Hallelujah
5: Amen
4: Tu he Daniel uwe kanum biya sasa Uwe mblek verstom kastan Biya sasa na itka anvor in my estate had the drum maar eerder op een vijand geslaan. Die uitleg op i tegenstanders. Die boom wat i gezien het, wat zo groot en sterk geworden het, dat zij top aan de hemel geraakt het, en wat overal op de aarde zichtbaar was. Waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was en waarvan daar genoeg koos was voor die hele wereld. Waaronder de wilde dieren gebleven en wie ze takken die vols nest gemaakt het. Daarom Daniel, ga van aan je maag houden. Mijn soekere kerikara. Je maag houden, zwere maar. Nee, ik moet dat moe, mijn soekere. Nee, hè. Nu het daar ook is, zie je dat ik moe te. Dat ik jou te. Dat ik Anissa jou te. Dat ik ooit dank. Dat ik Aro Anissa woe hier te. Nee, hè. Jara jita ma janom orote. Nee, hè. Ook al jita ma ha. Som siate. Nee, ze. Nee, dat ik. Hasiu tasuri hasiu anje sweetin hasiu tasuri kara swee e my estate het a bak a engel a diamal a sin afkom en hy het gesê kap af die boom en verwoes dit maar bind 'n eister en 'n bronsband om sy stom en laat dit in die grond bly saam met die gras en die veld. Nebuchadnezzar moet s'nachts weer die dood naar gemaakt worden. Van planten leef samen met die wilde dieren. Dit moet 7 tijdperk lang over hem komen. Zo, nu moet je moe wat hebben. Nu moet je barat daar komen. Nu moet je engel. Amaga, twanako ya hadama. Tako ya ahagaratam. Nu je hek arohuiko. Nu je hek komahuiko. Nu je sidi. Ik amma. Kia he je waka. Omena iye to aye dangwa woko hana tiveta so ni musupi nim engel nim waratam ya musupi ate. That is the eightler ni kasi u hasukrisho tasuri I my estate. That is the baslate from the allerworkste or I ha oti tukwete ni pehe. Can him tell whom a hacky carry water? So Daniel Yamahaya, swear a mate, Tim Aham Sukri. E, sal eight the men's like a summer leaven eight has word war, and summit the world the dear mot leaf. Oh, see, how clear he can him clear he, hacky can him clear he. Look, when you are Ike, hacky, who is a Tacon of Hapwin, sir? Me, Ojin data. Gauw kun je aan de iafata. I zal moet gras eet zoals beeste. En I zal s'nachts door die dood nat gemaakt worden. Ga dwa a kaya botootje. Takono, ga pani a kata a kai digo. Gauw kun je aan de iafata. Zo ik hem kare hata kun je haki. Dit zal 7 tijdperk lang voor I kom. Nee. Niet te he, kamu wat in achatje. Haki, sieve, saisi, kurina, iago. Zwaar nu kite aan de saai hem kiate hoe. Nu kocht de kuya kaitate aan kate. Zwaar nu acha, nu osika, kan ik mij te hoe, toti, obi chron. Zwaar te enkele wat hoe. Nu kia en sika, arago ama. Nu som kuna, nu kuya kote, kwanaka, kuya kote sa ama. Ni somko na nkwa ko ti kwana ima nkosa aka nkwa hambe atam aka ka hambe atam so a khunwe he Nebuchadnezzar mki ya he kane mke siwe mara Nebuchadnezzar siavu amhinya ikwane so kane ma kha ukwaneka so kane ma kehetam anja kha wa de kwaneka we kane ma kya go te kunye go te tam te kya ke kweta. So I can make a good tip when you got in some, then Aham when you got data. Mara Angia canima take Ahasikano. Te Havana Teho de Hiako. Apana canima. Mutin Nebuchadnezzar Makumahi. Down Nebuchadnezzar of Canima Agar, I sever query. Me some kuna kuna kuti, kuna takuna. Hambe Havana Aham Queen. Hambe Havana and Mikiange. aham changwa ko mandat. Amen.
5: Amen.
4: Dan sal I moet erken dat die Allerhoogste mag het oor al die koninkryk op die aarde en dit gee aan wie hy wil. Da gono min agate cha ansa dat die kanema homa awo min homkeke aga kwana min homkeke ding he da mamanda ka dia. So ata ima ansa min fe uko man koma awo min aga kwana homa homkeke ding he manda ko kwe da ko cha kwe khamtle he temke. Hallelujah.
5: Amen.
4: Cho ta se to tsani wa go tsa mono. Kanema ne he sina ka go di. Kanem ya ba go tui. Cho anza. Te te bu ya to ke. Tu tam. Ne ko khona doro hano, ne ko ne kwa hesen. O fu ne ko khona kwere no ne ko no kwebe anje be bere ka tsa mono. Kanem ke. Anje kanema tare fata. Ne mko ma hamasu isa. To kwe mara am ko ma shishina. Dokane kanima kare khata tuwa kanima kare khata khwe kanima muwa kuwe hisin vet anza tuwa amkoma understand kone te akwane amkoma shushina kwa atamsika ofu amkoma atamsika tayam dokane kanima kare khata khwe hisin ato tuwa kanima kuma wokuma mihomke kakakwane ki ama kakakwane kitama. Hallelujah.
5: Amen.
4: Die bevel dat die boom sy stom en die grond moet bly, beteken dat u koning herstel sal word, sodat u erken dat die hemel regeer. So nie kwane he, nie he komita, tamaga nie tikame, nie komi ki gehoeka het kwane he, nie he, gabana ngom na bo kwane he, gehoeta. Gobeno, shauko kahoro gehoeta. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tama ima asa. Ima kau komiko huita. Ima kaitam. Oma natan ere. Dwa natan ere. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tako ima a. Ba ako ni kwa di. Kani ima ama katawa mandato. Ima kama kwa ima sen. Ama kwa am. Am. Kien. Kwa ima ima kama.
5: Hallelujah.
4: Tawani ima kau komako. Hiti. Cha anda kiao hapa teko. Kaya kam besa muat we ni kensika. Kaya kala madat we cha koma kwe to cha koma kam ha koma cha kam. Ah di gom kwa cha kam ha. Kom cha kam. Hallelujah.
5: Amen.
4: Kani mtoyeji. Ni kwa na komi kwa ati kama huite. Kwa na ima tubuka ego kwa na huita. Ima a a sin na tate a kata. As I kan erken. Ima anje a a sin no. Imhiyata ngdoyeji. Hami ima hawana tubuke. Ima nje aate, am, manda aritano. Daarom I, my estate, luister na my raad. Breek met I sonde en I ongerechtigheid. Doen wat reg is en bewys barmhartigheid teenoor die wat in nood is. Dan sal I voorspoed aanhou. Halleluja. Daarom Daniel, hawana aagatje. Aagatje, nee, tja, die, Kom kat of tsa di tete kwe di he. Akati. Min tabe he. Kwa ko min tabe he. Kwa ko min tabe he. Kwa ko min o tsaka he. He tsaka kwe. Tau kama a. Kama kwe na a. Ne kwe na kare na kwa ta. Kana ki te na ta ma ka kama. Nga no. Kwa na ka ka kai ka mua. Hallelujah.
5: Amen.
4: Tua Daniel mga kene ma yama kwa ni kama kwe ya ti kwa kambeta. Hallelujah. So can ma can me kiss in the nuts. So can man talk how come how go what we. Mara can ma ke head am card. Ne meta mate mota si to take in here. Can ma ne take ya ni ya take is simka. Da go can me gwe is sima tam am come tam can ma da. Da go kwi ne ne. Anje ne ne cha is sima gwe ya we tam can ma tam am come da na. Cha kwi ya gwe. Cha sa hapa kwi. Tua aku ni na Daniel muka, kani ma ah karena ini aku mendapat nasirum. Nimporong gaya cahaya dia, kuahku ku, entah bagai cahaya dia. Tapi caka he, kama kue na kanak kita nak kata na, kama kue na ku, entah bagai dia. Kue ngam kuah kue na data. Nganu cakawanak ikhah amuam, of cakawanak ikhah aku nyam. Maar alles het oor koning Nebukadnezar gekom. Na 12 maanden, terwijl hij op die dak van de paleis geloop het, het hij gesê, kijk net hoe groot is Babel. Deur my groot mag het ek daarvan koningstad gemaakt, tot my keer in Rome. Halleluja. Daarom amka Nebukadnezar. Kom wat ja minja. Mooi weet ik nog maar tam kom. Acha nguwa ko ee kara tim kom. Tim dukutom ka tim nog maar tam. Me moom train mo mooi am amka. Am fer wo kan ngum am amka ha ya. Ata ko ee mooi we. Ti nya ta ho jing me kom ki. Tim kwa nam acha dim. Kanta ve khe banam ka. Haleluya. 12 mandi ya khoyo tate aka. Ni kuria nyama kwa tasieve. So yesterday yare si 12 mandi ki. Ya khoyta. Acha nyama kwa tin khoji tia kwa kwa ati de ha. Am kham no maim kom am ka. Ti no ma nya kwa muwe. Ti to ni kara hai kema. Ta ko ma ya na ote o sare ti to ni kara kema. Haleluya. Hij heeft gezegd, kijk net hoe groot is Babel. Mooi, we man is dat teuren, neem dorp van Babel, dat je of een minder Babel gaat noemen. Zijn woord was nog niet koud niet. En toen kwam daar een stem uit de hemel. Daar is besluit koning Nebukadnezar, dat jij het uw koningschap onthef van woord. Dat kan nog altijd allemaal gaan, hoe je het waar aan. Ni chanim kuya kata kuye konwa gove. Halleluja.
5: Amen.
4: Te hete hota. Dati chan akate. Ni aha kwa nasika. Kuhweta. Halleluja. So ni mchanima tere hota na ata ate kwa dati ya anka. Ni mchanima khamdi kle achinza kuwe. Ani mchanima ya kata ni tahisi mtano ata hisi na kutashi. So kwa ne. Satu ya kata ya kota ya kota dia takon saya nanti ya boleh. Nah kalau nanti tamat ya ahaya dia. Saya kami kata tuh itu koma kata ini tu channel amiati ini tu channel amiati. Haleluya. Takon tu Moses tu channel naik Moses si kuna si mana? Aku nak ah sin dream saya tua kasih. Aku am dundum ke anak sih takon tindek aku. Haleluya. Takon am dundum. Ana ata siyae. Taun am dundum ki. Teve nako yama chanima. Chanima yama kwa tuwa. Komzika. Teve nako te akati. Mi. Nga ko zita ate koma kwa goma ko. Pum pum amie tako. Chinya ko tako. Taun ana yama kwa aro kwa ye. Ama taun aha ko tako. Taun. Mosese. Chaka che chaku yi tendeta. Hiyo chaka chanima kuite ndeta. To tekom. Teko kusa hiyaye. Haleluya. Mara tokia rata we. Haleluya. Tokia rata amu chanima to komta. Tokia rata amu chanima to muta. Takono toka wana akriyisi nako. Haleluya. Ya hito teko te ukasine kwa na mteha. Jij zal uit die menselijke samenleving uitgestoord worden en samen met die wilde dieren moet leven en gras moet eten, zoals beesten. Dit zal 7 tijdperk lang voor jou komen. Dan zal jij moeten erkennen dat die allerhoogste macht heeft voor die koninkrijk op die aarde in. Dit geeft aan wie hij wil. Nu ga je aan dat hij gaat er aan. Dat ik ga kunnen krijgen, dat ik ga doorgaan, we doorgaan ik wat denk kunnen deden. Nu ik hoor, zie je wel voor een hechting, dat kan niemand kleren gaat. Nu at een hechting heb, dat hoe je het aansa, dat ik kan niemand, kuma wo kha ni khomke akha kone ni khomke jiti he kama manda kete so ni kho he ata kha seve kwena he shina ko dawno chane ma kha ha kha akha ham tayet ya kwe of the sea of that one blood it were Nebuchadnezzar hakom that hakom but were hom khase is he is a dimens like a samelewing uitgestoot en mos gras eet soos beeste hy is nags deur die dou van die hemel nat gemaak en sy hare het so lank geword soos die vere van 'n arend en sy naels soos die van 'n voël daaroor neem net te aage en mos hierre kun nie maar baie anisa daaroor nie maar hoekom Nebuchadnezzar gee sy na hy neem tama anisa kyaung kha Tata kum tamase kiao ku Anisa Tati aka Zara di kayo ka Toe Di vastgestelde tijd voorbij was Het ek Nebuchadnezzar na die hemel opgekyk Om hulp En het ek My verstand teruggekry Ek het die allerhoogste geprys Ek het om Wat ewig leef geloof en geëer. Daar gaan ons nie tam hê. Nie Nebuchadnezzar om keer hier sy tam hê. Nje ons moet seker kry nje gono. Ja aga, daar gaan ons gama twee kota gama moe en ama ook kaal kwa gama ta van jaosa. Halleluja.
5: Amen.
4: Kaal kwa ta van gama jaosa. Gama agame. Gama no e gama gana a tsare ka ra bo ne ga. Daar gaan ons gama nne tse o tsane ma. Kamangui yahe. Nye mchane ma. Okhere oro kunya koma. Kama tse uke woko kamangui yahe. Nye mchane manda eke. Kere wa hambe. Suwe ne mkaneseri yama kwa musupia di chane mtsaka ya. Saiko nang krik bestan ur aldi khaslakte. Suwe nye mchane aka kwa nahe. Musobo na musobo atate. Daar gaan we tegen de laatste tekst via de versie, 35. Zo hier in de versie, Anissa tekst tegen haar. Tegen haar hom is al die bewoners van de aarde, zoals niks. Hij doen, zoals hij besluit met de hemelse machten en met de mensen op aarde. Daar is niemand wat hom daarvan kan weerhou en vir hom sê, wat doen jy nie? Halleluja.
5: Amen.
4: So het ons nie gesê, ek kyk, dit hoor ek wat saam. Kham kanim ki, nie hom ek kon ja god die kwela, hambe. So ek gaan neem kaneser ja maar hom so pier. So ek neem kanim ki, nie hom ek kon ja god die kwela, hoebe Anke kanima tele fata kuwa kama hitan. Hambe kama tei kumu suwa ena mkanesa rati kuyate. Hai dun suwa sahiba slated me di yemol se makte. Suwa nye mkanima. Hii ya kwa kama kareta kwa naka. Ama aka tama kaisi. Am klom kwa tama. Ama aka tingi kwa tama kama hiya. Suwa kinje te kouko kwa ten te kouko ku. Am sika kanima tele hii satan se cha kwa asa. En ata hishi na itashi tu. Suwa kwa nye mkanesa aka. Ama aka tama. Am kom kho manga anje chane mate ni ta hesin satin ata hesin chwa kone chane matare he lucifer takte him engel toto tiya mana go toto anenza oba ngabe kara chane ndeta kom kwa kana sika chane manga ni hana cha lucifer ve cha demon cha satan cha devil no takte sa ve aka cha kwasa en ata hesin la he Hallelujah.
5: Amen.
4: Ha kwane ne kanesa ngiti musupia ka aka. Ama ka tama nge chani matle. Khama chinza tan ata hesin. Ni khomde ki tama chani matle. Ni ta khama hesa tin ata hesin. En met di mense op arde. So kwena khomge ki tama. Ako na chani ma. Anje khama ke ni ta khama kwena hesa tin ata hesin. Dar es niman but hom darfan kan vier ho en for hom kan se wat doen hin. So hambe Hambe, hito te Nebuchadnezzar me kuia tenki kasim. Tua Nebuchadnezzar angakati. Hambe, kyanima koro iikoma.
1: hambe kane man a ko ma kance de wa ka hinya de ta hallelujah
5: amen
1: kane man ke ta re khata ne ta ti hin sa ti ne ata kane ma he kane ma tare ne sa ka di kuma kha sa ne kwena kane ma ata hinya kane ma tare ayya ka di tobi sa ne kwena kane ma ata hinya so te mu kane ma kenu hambe kane ma ko wa ba ko so kane ma kenu ma a gore de wa kane te kha hinya ti so a ne ka ne sar si an kara hinya so dawe tim tama me kara he de kwete hambe kanem ki de khure di kanem ki so apa ne me dansi me tasi tu Daniel satrak me ab ne khote te yam kara ta kana me dansi ne kyon kara he kanem ki ti mare so nem kanem ki ti kwe ta ma di kyonka isa nem kanem ki ti muk ami ta ma moronga hambe kwane ti khube so kanem ki total na kya he kasim tsau kwe so kanem ki ni kon ja e kare so ne tama te a ka te ne ka ne sa tama ya mo hata kham ku ye kanem ki ja e kare so ne tama ne ka ne sa a kham ku ye ko te tama ne ka ne sa ni te kama ta he te ma tsonwa go kama ta he te ma tso go ne kham ma ta ko te kham ka ha tsam si ne ko na ko ni a ma tso te ta ko a ma ka ma a tsam si ka kama ta he te kwa he sen ta dan ke ne mo e tsa ka he te kwa he sen re ga be kara nga ti Tati Suyata, talking me. Hallelujah. Now, the answer Tati Suyata. Here come Tati Suyate, Katans and Dekarataukata. Hallelujah. So, Nikon at Tashipu. Kehenga can in Tas Suyate, Tauka canimata Suyataka. So, Zawaki, Ayaki, Keheki, Ida here to Hoki, Tuna canimata, Korok and Gandhi, never attack Ether Karama. Of a canimata, Ike Corone, Akoti, Tank Ike Oat. Of a canimata, coronata, Tauziki, Gandhi, the Taukita, Manda, Tak Tuti. Down at two canimata, coronatus, Ganda, Takareho, Nina, Party Niki, Nina, Timuati, and Takara, the Wagner, the Toho at the Tawa. Of a tak, I get a come that the way in the quay, Takamakunta, Takaetikana, canimata, coronata, Tushi. Papa, I'm looking at Canessa, they creep here, ha, anka here. Canima, Anke, no. Kanima ata hiya ma kanima na koro iya gore ma kanima te iya gore me kone kwa hesin veta hallelujah
5: amen
1: so tashi to te o ama kashin siu iye gari kanima anje cha shuino i kara kwe kanima cha shuya ta kana a khome jhauka ti ndave kara mara jhauka to Havana, Nzata canima don't come up with don't. Zauka, to canima can't tell her. Zauka, to Quena, Takuya go din, I can't tell. So I never can answer him, Tom's Quena can't tell her tuna. And get a paper at every character in their aga. Nebuchadnezzar Manda exam, Nebuchadnezzar, Tonte tuna, Tetequana, Ham Tetequana. Ham come at Zauka, Yamahata, and plus one Ham Kuru could even Nahuita. Mua adwe. Marahamna to Conazauka. How could you give us the Akarahi? Quay about who be canimki? Canima Kayeti Kona canima, Zauka queer. So Nick Dame, Nebuchadnezzar, Chakakara, and Nimkisi Kash Nakam. So I didn't let the Matasi to take Aka the way. Handa Vaki take Kas away, take Kas Nakamata de Aka Quay Niki. Neko Jisina he, Ninga take me at that de te, to away. That the hand of it takes away. My nigga will take a yard the answer. That one day canima, take it taka a yard. Attack it, the coon cushion a queen. Try some queens, Gitama. Takun cushion a queen at the quane. Canima tas, we are. Try me tap when you got the gum tummy. D. Dindo, a ma, dear way. D. Atan, Timmy Atan, Atan, his in a queen. So aquane, ta ho, yam. Marangeta. Cushinati. Tacochaquinati. Mano, canima suyago. Ham tamsic. So a canim tamme. So a quirkote, a dosa, coma arc, a rare canim tamme. Mutia tam take yarco. That is, who detected the tamsic and his inter. So a canim tam canim tare here, Nebuchadnezzar and key. Nebuchadnezzar, save a curia. I see, full map there. Het werken van die heilige geest.
6: So ne ko ya hinya te ma chanema. Hallelujah.
7: Amen.
6: Ni sema kuri kare fata ne mkuye siki chanema. So a kwa u e kwa zao he. Ne kanese mkuye siki hinya. So te a kare yisa si moro itam yisa si ni sema khiste kwa yo wika ham tre ki wana na hawe. So kwa ne ni sema khiste kwa yo si ka te he. Ne kanese mkuye ki hinya. Ne kwa mate class na. So a ri meta si to te kuri ate tsam heyo ni ndeta cha para ko tsakiare ate cha kunya ko te tsam tama kwe ta ko jauka ari chane ma cha koro o ko cha ku ko shina kwe an kwe so chane mte ka kwa ko ye so chane ma te ti bai bai tama no ite a chane ma te na ko we te di koma te ka ka jauka ta chane mte na ko ku ko shin Kungkushinnya, yoga he, cinta sinnya, cakap ini, jangan minum kamu kan? Hallelujah.
7: Amen.

Boa danke ihr muss fahren von Jesus. Hier am Avat hier ihr champi ihr juga jung ihr champi auch der Kanojo. Hier auf Antet mache ich doch gut da du auf Reit in Wort da. Hier elke Wort du ich sei hier. Hier ka wo nule na nule ki dibe ga fisch kele na plaka. Hier a juga für konda i Wort hier. Kann ich da was aka. Hier ein kurz für los hat in Jesus Namen. Jera khwena sie jo bekhena ta vuor. Jera jo va die di de me ko ke lei. Jera ku ke kama. Yo jam bi ka plani. Wati khoya thao. Jera ke khan na bai om ta di plani. Wati wa to si. Jera i ke jam bi ke yungai. Ye khan na bai ana. To ke tim spin go ta tu. Jera ma tai mi jam bi gana. I sie ni. Ni fester ke ti wisi apanga. I panga ka die di vel. De ge vel khiski. Jera kama beto ke pan jera. Jera kan woord en nasima diele debe. Ma frage Jesus Christus ga ko. I sien ka. En ma tester ke diele genade. En die goede. Amen. Geliefdes, ma tot hy baie booster. Voort ama wa ki woord van jera. Ma tu va kier. Ma tu ko baie dankie. Die jambi ik anna wa ito jambi. Gemeende ma waardeer ki jambi. Ki ke jambi ik anna wa ito sien. I ge koa jambi gaat. Maar voorstel me, hè? Mijn pastoor Nando, mijn van de Dumba. Met het gewoon jambi aanstel, maar van de jambi te gaan. Omdat Moesje en Gia komen jambi aanstel, kan het gewoon. Ke positie jouw. Want jambi het aan met je 5 deze gang, ja, groepie, kan het in delen, kan het gewoon te gaan. Dan met die bares, voor ik mijn woord van Gera, maak ik een baie dan die, jambi zie je niet, ik heb je tietjes aan jambi je boodschap. Boodschap kan met je, maar wat je, die kreeg je met haar boodschap, ja, wat moet je nou leren? Kan het niet terug als ik, zoals ik naar de Jezus Christus heb gekomen, is ik ontvangen naar elkaar, die jambi heb gekomen. Maar lees je woord uit de Bijbel, want wij keren maar verstaan, maar lees de Bijbel, dat het was aan die, die jambi heb gekomen samen. Want kan je in de Bijbel, Bijbel heb je niet gekomen, dat je komt zelfs ziek, die jambi heb gekomen, die wist je. Jambi heb gekomen, ti wishe tega inum tuwa ka mcha saa baibela kwa mcha di jambi ki inum ti wishe tega inum tuwa ka ya ki inum te sen tega miya tu chi tuwanwe kwa mi ya ima inum kwa mi ya wa sen tame wishe ya ma wan stel tega mcha tu vorto saa mcha wa khele seska na kama ka wa sesin tuwenda kun jambi ya tu firtla jambi ya tu kwa mcha ka ya trama ba vorta kwa mcha tege jambi ike ukwe take miya tu inum chi tuwa Je dis toi, na quoi mi. Na ou senti bisi ke mak anstela, ke gya ton ku ke gosi, ke gya da na ogana, ke gya anunda. Ka en le ka wam cha, te kam cha sa vuol kan, mcha ha enni kan wa jambi ke ka. Jambi ke num kam cha ke adul. Mcha sin yes te sta kam cha sin, jambi ke num spiritu. Da spiritu jambi ke num, ya nge o kui. Da lieba e kui dem te na ko tungelo. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik specifiek heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb Mcha jambi kita tosi kae mcho pangana pana kom cha mcha wa kolisensi ka oftek dri kama ka wa tin ya kom cha ke mcha no ta uta sa kolisensi ka oftek dri kama ka wa tin na kom cha ta ke en jele sal met ne nieuwe mens bekleer het wat ver nieuwe word to di kennis na di biel van se skipper jambi kom cha ti na ta ka ke ya ke kula mcha ti 3 je Want die troyes de kula na kiwakhias. Da die troyes de kula ka kia kulu. Da kulu ka na ye tam. Da ye ka. Da die sas de kulu ka na kan kia yam chan kwa ko. Jam ye kong cha. Di ki mwake as den cha yo je yam chan kwa. Suwa da mcho kama. Mcho kama u na troge kifa. Kam cha ua romayna. Kia ses. Ka ua fir. Ha kong cha. Dums a vorta kong cha. Angesien ons. Dit weer. Dat die oude mens samen met Christus is gesterd. Zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden. En ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ki kulum te pesifike. Mta yes, oti bisi angakato.
Om da takom cha, di kakoka ambake n plus I sinji wuse ge kako. Takom cha ki kongkaro maina. Tika atu, mpesa fika, mtu sin vielka Jesus ka. Want, mtsa ki afgestef, aki mtsa kawa ka eskola ka. Mzu e jambi, om da jambi, wakunang, wakunang wuse ge wa. Tika mtsa wa 2 Korintes, ke mtsa lasti vorka 3, kamaka wa 7, Hakom cha teke, Mtsas ati lukstem fan yera, 3-7. Hakom cha teke, 3-7, 17. Hakom cha teke, kumus leistet feina di stem fan yera. Van, ons lechte verbreking, wat vir hun onblik is, bewerk vir ons alles oortreffelijk, ewige, in gewerk van heerlijkheid. Omdat ons nie let op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge, wat die sagbare dinge is tydelik, maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jambie kom tse da woord, die kreek am tse ke jambie plas am tse kat okang, mtse sinti wisi anga. Ja kon liem tse, die tydelik en troma ka ete am tse. Bodi ka nga bet uam tse, he tydelik nga troa, he dimi uka te, ya ke kam tse ka, mtse singa, mtwe nga beka. Want, kam tse tuwa kwe nga beka, mtse te iti makoma. Teddy maak ik dan tijd aan tegen leerde die kak ook aan, met haar gasten, met dat ik hoor je tegen die kak ook aan. Hij komt daar keer voor, hij komt daar keer voor, kijk ik dan daar hoor, dan die woord met haar, die wist ik aan dat ik in mijn kak ook aan. Ik plees met haar en nu, jij dan tegen het hoor, kijk ik van. Want dat ik in toon daar, dus moet u hem tegen levendig assen. De levendig assen kan je in blaas aan daar, kak ook niet aan daar, met haar het hoor, en met haar ging aan het woord om gelo. Want jambi monika plasat ege mtsa bene kamar. Da jambi ke plasam tsa ege mtsa bene kamar kiwa jambi a ilo khakhiyas. Da khiyas ita ege mtsa, ya help mtsa, mtsa fustan, biete ke kwe mtsa soa uwa. Want sona ra ilo khakhiyas, mtsa tuwa fustan, mtsi maga jambi ati mtsa panga. Ka nga jambi ke plasa a ilo khakhiyas ke mtsa bene kamar. A ilo khakhiyas ino ingwa jambi. Want ka mtsa sing, ha sing yisa chi eti tuwa kato, omdat ka mtsa tuwa fustan, Vale que a Christus ga, jambi mone, ke herhalka, ye kwa ta, ye kao. Nga ta chi, nji kam cha, mcha sung kule mam che kamade chi. Ta kang Jesus Christus, ka kabla yuke fuske na maria. Ya ke kuma, ta ke awa tin chi dawa. Ta dawa na awa tin chi, au sun Yesu, van hawa fir lo se wisi kin hola. Ta maria ke kui de mie tuane ki nao chi to, mima newa una dawa ndua. Tum gye lu tibi de kwa de tuwa kwa kwe. Want ka wisi ke jambi ke kingum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu di yin wat inze dabandwa. Om na dabandwa wat dayat e, ya wat daba ya spiritu wa. Daka mcha sung, Jesus jambi enle ke tu, ya wakam chake furbe mcha ngri, ke mcha mta gapa nga tawa, mcha khwa khies. Om na jambi ke ngawa mcha. Mcha khwa bewer an di kola tret van God. Jambi ke plasa mcha ke nga hengum to mcha, ma tenge gu mcha de plasa ka to, mcha chipanga chipanga ke ko mcha. Tama wa di bati akom cha ke lasti vol kama tai ya kom cha te I wa wa di afanle I wa wa ti thoi wa ta anfo tama ya kom cha I ma ke plus I sin kame I me plus I sin kong wisi ke me ngum I wa wa khate yenas vani ka jambi wa di bati lasti vol ma ko me di para sta I cha sin jambi be khana ni sin om da ta jambi ke ngum cha yo jambi a hela kam cha sa ya cha una I ba khlewa Van twa kang ngai dit kuam tsake lekham kam tsake ya na teidi. Msa daba, danga, dada. Ta vani kang nunga dada, kashu. Ka tei kashu, ma jambi khis, ka dibi ka ua jambi. Ka nunga vuota fe deite kumtsa, di vani ka khis e kugi amtsa, msa pangala tsa jambi. Onda, ti amtsa da sing, te jambi e pangala tsa amtsa, ku amtsa tege e kami, yuwa una eva khaliva. Baya dangi khaliftas, jambi siyem nga wege kof vuota me dina I. Baya dangi. Amen. Omos leidi vuota. O, baie dank, Hemelse Vader. Heer, my prijs die te loof. Heer, hy sien woordke, kwee woordke op die dag het, my jambie gang na, hy sien ek al oesie, ki Jesus Christus te kerkoe. Dank je, Vader. Amen. Baie dank, Hemelse Vader.

0: Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5 uur luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.

0: Het is Shireen.
1: Goedemorgen, mevrouw Kannemeyer. Hoe kan ik helpen?
0: Wat is hier zo formeel?
1: Ik is bij Stricht kantoor. Belangrijke mensen met dassen en bezigheidstassen om mij.
0: Nee, zal je gloeien? Hij was nou hier bij die winkel bij mij.
1: Ik kan ongelukkig niet op die oomlik praten. Ik is...
0: Dan luister niet. Het is Robert Peek. Maar ik kom druk alsof ik een rijp evo is. En dit alles omdat ik durf vrouw oor die mensen zijn ongelukkigheid met die kostschema.
1: Dat is gedaan, mijn zaken.
0: Misschien voor jou. Maar die school moet aangaan. En dit is die punt. Die mens is opgesweept door iemand. Iemand met geld. En die persoon moet een reden gehad het om het te doen.
1: Om van mij ontslaan te raak.
0: Nee, het is niet jy nie, Fred. Het is school. Iemand wil hê die school moet uit mekaar uitval. Die kosanties het nou al voor 2 ochtende in een rij nie opgedaag.

0: Country Treffers op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my, Jacque Arend. Kom ons begin die program met die 1961 groot treffer van Slim Whitman.

Jy is ingeskakel by RSG Country Klanke saam met my Jack Arend. Dit was Jim Reeves Distant Drums en voor hom was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Hier is George Strait as ook Percy Sledge.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met Brooks & Dunn, Cowgirls Don't Cry. Hier is Dr. Hook, gevolg deur die Mavericks.

Dit was die Mavericks, There Goes My Heart, en voor hulle was dit Dr. Hook met hulle 1979 treffer, When You're In Love With A Beautiful Woman, wat geskryf was deur Evan Stevens. Kom ons luister nou na West, as ook Leanne Womack.

Dit was Leanne Womack met haar treffer van die jaar 2000, I Hope You Dance. Leanne Womack het verskeie toekennings gewen met I Hope You Dance. En voor haar was dit West met I Can't Stop Loving You. Hier is Bobby Darin met Things.